0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. Richard. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists,

0: happy you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. But that concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now, we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Deze opnamen werden gemaakt in mei 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van dit legendarische concert. Voor zover er nog tijd over is, hoort u nog een fragment van de Rollins-compositie Vals Hots. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 over de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die in september 2012 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Hij speelde met talloze grootheden en hij was een veelgevraagd sexyblazer. Vanaf 1953 maakte hij ook albums onder eigen naam en in kleinere bezettingen. We beginnen met kwartetopnamen uit 1955. Deze opnamen zijn nogal bijzonder omdat u in de thema's twee trombones hoort. Dat is Eddie Bird, die zichzelf met een tweede stem heeft ingedubt. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Wendell Marshall en slagwerker Kenny Clark. Het repertoire bestaat deels uit bekende songs zoals Fragile, Stompin' at the Savoy en Billy's Bounce, maar het derde en vierde stuk zijn van trombonist Eddie Bird zelf. I Should Have Said and See You Later.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

0: Benny Golson, ladies and gentlemen. To Stan Tracy, Rick Laird, Billy Hart on the drums. Billy Hart. Benny Golson.
1: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson met live opname uit 1965. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bob. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die is gewijd aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Golson geldt als een van de meest prominente vertegenwoordigers van de hard bop en hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Vanaf 1959 begon hij in wisselende bezettingen onder eigen naam te produceren. Maar in dit uur horen we hem met zijn kwartetten. In deze kleinere bezetting is hij de enige blazer, wat hem meer vrijheid en uiteraard ook meer soloruimte geeft. We beginnen met 4 stukken van het album Turning Point uit 1962. Het tweede stuk is overigens het titelstuk, een compositie van Benny Golson zelf, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, bas en Jimmy Cobb, slagwerk.

In het programma House of Heart, Bob, luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. Hij treedt nog steeds op, zij het niet zo vaak meer als vroeger. Golson geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de hardbop. Maar in zijn spel zijn ook invloeden te bespeuren van tenoristen uit de swingperiode, zoals Coleman Hawkins en Don Byas. Vandaag staat Golson centraal in kwartetbezetting. En de volgende 6 stukken werden ook opgenomen in 1962. De ritmesectie bestaat nu uit Tommy Flanagan piano, Ron Carter bas en Art Taylor slagwerk.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Golson met kwartetopname uit 1962. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Hier is de Concertzender met House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Hij werd geboren in 1929. We horen deze pionier van de hard bop met het befaamde Jazz Tet uit 1960. Dat was een sextet dat hij formeerde samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Golson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. Als eerste stuk hoort u zijn misschien wel bekendste compositie, Blues March. Verder onder meer de ballad I Remember Clifford, geschreven ter nagedachtenis aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown. De andere vier muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist McCoy Tyner, bassist Addison Farmer, dat is de broer van trompetist Art Farmer, en slagwerker Lex Humphreys.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar groepen van tenorsaxofonist Benny Galson met opnames uit 59, 60 en 61 van de vorige eeuw. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar de eerste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Carlson, geboren in 1929. Zijn stijl is gebaseerd op die van voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byas, maar dan toch wel iets minder romantisch en in harmonisch opzicht moderner. Carlson brak door als lid van de Jazz Messengers van slagwerker Art Blakey. Maar vanaf 1958 ging hij albums onder zijn eigen naam maken. Hij is ook een talentvol componist. Zijn stukken worden door talloze collega's regelmatig uitgevoerd. U hoort als tweede, derde en vierde stuk nu de Carlson-composities Blues on My Mind, Stablemates en Thursday's Theme. Deze opname in quintetbezetting werden gemaakt in 1958 in New York. De andere muzici, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. Hij was een van de belangrijkste exponenten van de hard bop en had onder meer grote invloed op zijn jongere collega John Coltrane. We vervolgen dit programma met 5 stukken van het album A Swinging Affair. De ritmesectie bestaat weer uit Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, slagwerk.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. De speellijst en andere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Dolphy geldt als een van de grote vernieuwers in de jazz, omdat hij een brug sloeg tussen de gangbare hard bop en een meer vrije manier van improviseren. Hetzelfde kan gezegd worden van trompetist Booker Liddell, die leefde van 1938 tot 1961. Helaas hebben ze beide maar kort geleefd. Dolphy overleed aan een verwaarloosde suikerziekte en Liddell aan een ongeneeslijke nieraandoening. Gelukkig zijn ze toch behoorlijk productief geweest en samen formeerden zij rond 1960 een quintet dat nog steeds als legendarisch wordt beschouwd. Dit quintet trad op 16 juli 1961 op in de Five Spot te New York, waarvan u nu een registratie gaat horen. De ritmesectie bestaat uit Mel Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. Het eerste stuk heet Firewalls, een compositie van Mel Waldron, waarin Eric Dolphy alt-sax speelt. Het tweede stuk is B-Vamp, een compositie van Booker Liddell, en hierin speelt Dolphy basklarinet.

In House of Heart Bob luistert u naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met daarin trompetist Booker Little. Beide gelden als belangrijke vernieuwers op een instrument, hoewel ze helaas maar kort hebben geleefd. We gaan door met meer materiaal van het legendarische concert dat plaatsvond op 16 juni 1961 in de Five Spot te New York. Het volgende stuk is een compositie van Booker Little en heet Aggression, waarbij Eric Dolphy basklarinet speelt. In de resterende tijd komt de standaard Like Someone in Love aan bod, en hierin speelt Dolphy fluit.

is de concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Griffin van 1928 tot 2008. In de vorige uitzending betrof het hun eerste studioopname uit 1960 en vandaag horen we live-opname vanuit Minton's Playhouse te New York, gemaakt in januari 1961. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar ze gunnen elkaar alle ruimte. Het waren tenslotte goede vrienden en ze hadden grote waardering voor elkaar. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Larry Gales, bas en Ben Reilly, slagwerk. U hoort nu eerst 4 stukken. Om te beginnen het bekende Billy's Bounce. En daarna volgen 3 stukken van Thelonious Monk. Te weten Apostrophe, Well You Needn't en In Walked Bud.

Dit is het programma House of Hardbop en u luistert naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's die u hoort is Davis steeds als eerste aan de beurt en daarna Griffin. En ze zijn eenvoudig te onderscheiden, want Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een soort late swingstijl. Terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en speelt met zijn virtuose techniek. En de ritmesectie bestaat weer uit pianist Junior Mans, bassist Larry Gales en slagwerker Ben Riley. En de live-opnamen werden gemaakt in januari 1961 vanuit Minton's Playhouse in New York.

In het programma House of Hardbop heeft u zojuist geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

U luistert naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. De Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Golson werd geboren in 1929. Hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar ging daarna zijn eigen weg als solist, orkestleider en componist. Zijn stijl is een voortzetting van de traditie die in de jaren 30 en 40 in gang werd gezet door swingsaxofonisten als Coleman Hawkins en Don Byas. Maar Benny Golson ging moderner spelen en ontwikkelde zich in de jaren 50 tot een van de toonaangevende hardboppers. Hij componeerde talloze originele thema's die ook door veel van zijn collega's werden en worden uitgevoerd. Benny Golson beschikt over een volle wendbare toon en slingert zich met groot gemak via sierlijke fraseringen door de meest gecompliceerde akkoordenschema's heen. Onlangs verscheen een cd met zijn belangrijkste kwartetopname uit 1962... Een samenvoeging van twee eerder uitgebrachte LP's. U hoort hem eerst in vijf stukken uit 1962 met als ritmesectie Wynton Kelly op piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op slagwerk. Daarbij zitten twee originele Golson-stukken en als derde Dear Katie en als laatste Turning Point.

U hoorde als laatste stuk Turning Point. En u luistert nu naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Met opname uit 1962 door het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson. Een van de belangrijkste nog levende muzici uit de periode van de hardbop. Zijn repertoire bestaat deels uit bekende songs en deels uit eigen composities. In de volgende 6 stukken bestaat de ritmesectie uit Tommy Flanagan op piano, Ron Carter op bas en R. Taylor op slagwerk. En Benny Golson treedt nog steeds op. Hij was nog niet zo lang geleden te beluisteren in het Amsterdamse Bimhuis.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, live vanuit Music Q, het muziekmakerscentrum in Amsterdam. We gaan verder bij de Concertzender met House of Hard Bop, met vandaag het eerste deel gewijd aan Eddie Byrd, de blanke Amerikaanse trombonist die werd geboren in 1922. Eddie Byrd begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norvo en werd vervolgens ontdekt. Dat leidde onder meer tot verbintenissen bij de orkesten van Stan Kenton, Charles Mingus en ook Thelonious Monk. In dit uur House of Hard Bop hoort u hem echter alleen met ensembles onder eigen naam. We beginnen met opnames uit 1953, waarin we Eddie Byrd kunnen horen in kwartetbezetting, daarna in quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1954.

Dat was Eddie Bird in kwartetbezetting en quintetbezetting samen met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1953 en 54. U hoorde een aantal standards voorbij komen. In het programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Ja, en dat ik hem in de introductie blank noemde, dat lijkt misschien raar, maar dat was in die tijd best bijzonder. Want hij beschikte over een voor die tijd uitstekende techniek, een lekkere timing en ook nog eens een originele notenkeus. Het repertoire bestond deels uit die zogenaamde standards, bekende songs uit musicals en andere stukken met bijbehorende akkoordenschema's. Daarnaast werden er ook eigen composities gespeeld van Eddie Bird en alt-saxofonist Vinnie Dean. In een enkel stuk verstout Eddie Bird zich overigens ook om een beetje te zingen. We horen in het resterende half uur quintetopname met altist Vinnie Dean uit 1954 en 1959.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Het waren opnamen uit 1991. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

zijn talloze originele composities. Hij trad op met steeds wisselende bezettingen, variërend van solo tot big band. In kwartetverband speelde hij samen met de meest bekende saxofonisten. We delen dit uur in tweeën en beginnen met live opname van een concert in Carnegie Hall uit 1957 met tenorsaxofonist John Coltrane en het trio van Monk.

Goedenavond, dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag aandacht voor pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Hij geldt als een van de meest eigenzinnige persoonlijkheden die de jazz ooit heeft gekend. Vanwege zijn onmiddellijk herkenbare stijl van pianospelen

In het programma House of Hard Bop luister je naar pianist Thelonious Monk. In een kwartetbezetting dit keer. In het afgelopen uur was dat John Coltrane op tenorsaxofonist. En een jaar later, in 1958, trad Monk op met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De opnamen werden gemaakt tijdens een concert in de New Yorkse club The Five Spot. En zijn vereeuwigd op de Monk-CD Mysterioso.